Dit was Nimrod, die 9e variatie uit Edward Elgar's Enigma variaties. Dit is uitgevoerd door die Tokyose Metropolitaanse Symfonie Orkest. Nou, voor die volgende lied is ons in die geselskap van, soos julle al weet, een van my gunstelinge, die bariton Brinter Vel en dan die tabernakelkoor van Temple Square met Guide Us, O Thou Great Jehovah. Dit word in Wallis en Engels gesing.

Die deel, He that shall endure to the end, uit die Ilia Oratorium van Mendelssohn, is uitgevoer deur die Atlanta Symfonie Orkes en Koor, onder leiding van Robert Shaw. Steeds by Oratorium, die keer is dit die slotkoorgedeelte uit die Messias van Handel.

Dit was dan die voorlaaste snit vir vandagse program, die vierde deel genaamd Te Deum uit Verdi's vier heilige stukke. Het is uitgevoerd door die Berlijnse Philharmoniese Orkest en die Berlijnse Radiokoor. Ek sluit af met nog lofsang, die keer mannesang van Psalm 150. Loof God, loof sy naam alom.

an die geistige Farbe rollen. Ik weet niet wat ik was, maar ik zag, oh, ik weet.

mij nog lang niet gelos. Ik zit in Vietnam om weer te leer verlangslaap en praag om mijn jacht te voeknaag aan mijn ziel, zoals ik om die wereld viel. En Tokio wordt het stilig nou en ik versmoor in een koor. In New York voel ik zoals Daniel in die leeuw ook smekend om genade, zoals milkshake bij die arcade café. Een springbok mors op mijn school

Spaanse zon, beautiful en bouw op wees, garkie. Uiteindelijk mij doorslees in Budapest. Op Charles de Gaulle is ik gatvol van weghoor voor mij, voor jou en voor die potholes. Mijn leven lang gedacht, ik zijn eindelijk Duits, Europees. Maar in Duitsland voel ik goed verlaten wees. Leen het kou in die ouwe jood, wordt mijn dagelijkse brood in München Gladbach. Zing hij halleluja. Ik liebe dich en such, ik lieg, maar ik dacht ik stoot. En wacht voor die hemel, waar het wemel van Cowens en Klausen, Banksy en Petrus bij die poort. Jouw bogger was het moord, zo weet ik waar ik hoort. Soort, zoek, soort.

De Vrouwproducties speel by die Afriforum Theater met 6 stopteaterproducties. Vlerksteep 24 en 26 Julie. Richard van der Westhuizen 40 kom op 25 Julie aan die beurt. Stephanie Baartman in uit die skatkis van ons musiekverlede. 2 Augustus, Dinner for One op 29 Augustus. Wynand Strydom in Koosdoep 30 Augustus. Het van Verlangekraal van 25 tot 7.

ça. T'es nada karim. Y'a que coulam, t'es dit 3D. Vas-y, 3D, t'es coulana, qui est rias. T'es dit 3D, t'es coulaka, qui est coulou. T'as coulugana, y'a tam, t'as y'a ta. T'as dit ça, t'es coulugana, quand t'es un tchan quoi. T'as bien comme ça, t'es dit, mec, instant, t'as eu, j'ai un tchan quoi. Soit là, m'to krama. M'to krama, ou n'a trop de cuifa. Comme ça, ou à Romaine, qui a 16, quand on a fait, à comme ça. Dus avolta tomcha, aangezien ons dit weer, dat die oude mens samen met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Zabi ki kulum tse pesifike, mtse yes, oti wisi anga kato. Omdat daar komcha, die kak ook aan mage en plaats i, i sinti wisi ge kako, daar komcha ki konke Romeina, die hatu, mpesifike, mtse sin weer ka Jesus ka. Want mtsa ki afgestef, agi mtsa ki kawa ki aspulaga. Mtsu e jambi, omta jambi, wa kuna, ya kuna mwisiki wa. Tika mtsa wa 2 Korintes, ki mtsa lasti vore ka 3, kamaka wa 7, hako mtsa teke, hako mtsa teke, mtsa sa ati lupsen fan yera, 3-7, hako mtsa teke, 3-7, 17, hako mtsa teke, kumus leiste fina di stem fan yera. Van, ons lechte, verbreken wat voor hun onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerf van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Dan je komt er dat woord, dat je kreeg aan het zeggen, dan je plaats hem zeggen, dat ook aan, moet je sinds je wist aan gaan. Ja, kon je hem zeggen, dat je tijdelijk het trauma kan aan het zeggen. Bodi ga na betu amcha he tele kanga twa he timi ugate ye ke kamche ka mcho singa mkhwenga beka van kamcha twa khwenga beka mcha teki makoma teki maka itamcha itamche khaliye te dikha oka mcha khaste mcha ti khoye te ye ti kak oka a komcha ka vot a komcha ka vot te ke kamcha uwa jambi vot mcha sa ti wisi kan jambi ke ngoma kak oka he place mcha ngai ngum. Je hebt dan twee keer twee van. Want als je een tomtje, dus moet je een tomtje levendig assen. De levendig assen kan je in plaats van tja, kakon, je hebt een tomtje, je hebt een tomtje, je hebt een tomtje. Want je hebt een plaats uit je hebt een tomtje in de kamer. Dat je hebt een plaats uit je hebt een tomtje in de kamer, je hebt een heilige geest. Dat geest is dan je hebt een helpt je om te verstaan, beter je kunt een tomtje zoeken. Want zonder heilige geest, moet je toch verstaan, moet je maar gaan met je panga. Kan je gaan met je plaats aan heilige geest, moet je bijna komen. Heilige geest is dan in je gaan. Want kan je zien, als je niet zit, je ziet ook het hoofd, omdat kan je toch verstaan. Waar ik aan Christus ga, dan ben je mooi, je herhaalt je kwaad, je kwaad. Maar het is niet, je kan je, moet je zien, je moet je komen. Dan kan Jezus Christus, kan je kwaad, je verstaan, Maria. Je kan komen. Tapi awak tinggi dawa, tapi dawa dawa tinggi, awak sun Yesus, van awak filosofi miskin hola. Tapi mana yang kui demi tuan negeri nanti tu, mima niwa unah dawa dua, tunggil lu tibi dekua dekua apa apa, van kau wis ke jam piki kimum, hah kamera dia, spirit dia awi, spirit tu dia awak tinggi dawa dua, om nak dawa dua dia, eh, ya awak dawa spirit tu. Tapi kami jasun Yesus, jambi elok itu, yau kami jadi full bel, mcm ri, kami jam kaga pangetawa, mcm berhias, om dah jambi kita om cah, mcm berbuat adi kau letri fan hot, jambi ke plus mcm kita ingin tom cah, matengi kum cah de plus atau mcm cipang lagi kom cah, tapi awak tiba cia kom cah, ke last full kami cai, ya kom cah de i wa wa di afan lek, i wa wa citoi wa cah anfur. Jambi konca, ima ke plus, isin kame, ime plus, isin kong wisi ke menung. Iwa wakata yenes, vanil ka jambi wa diwa cemi lastu bu. Mako ime di baras, tayo mcha sin jambi, bekhana, nisunga om datau jambi genu mcha, yo jambi ahilak. Ka mcha saya, mcha una iwa khiliyaba. Van tkwa ka nga dit kuwa mcha ke lekham ka mcha kya, nga teidu. Msa daba, danga, dagda. Ta vanil ka nunga dagda, ka shu, ka teida su, ma jambi khis, ka diwi ka uwa jambi. Kan nga volta fedeite kumcha, di vanier ka khisi kugya mcha, mcha pangala cha jambi. Onda, chi mcha dasin, di jambi ya pangala cha mcha, akua mcha tiga e thami, yuwa wuna eva khaliwa. Baya dangi khaliftas, jambi siya mga wiki kof volta medina i. Baya dangi. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am
O baie dankie, Hemelse Vader. Here, ma prys U te lof U. Here, U seën woorde, koe woorde op bedag het, my jambe gena, U seën ek wyse, ki Jesus Christus te kerk kom. Dankie, Vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

0: da lei han vunnet
1: over. Oh, jera fader, jera.
0: Elke kind av
1: nesten Jesus, vers. Jesus, fader, jera.
0: Devil, wat is de versta. Jera, elke plek waar die devil kom. Laat hem nou aan in Jesus.
1: Jesus, vader.
0: Laat hem, vader. Laat hem, Jesus. Laat hem los, jera. Als de welte.
1: Jesus.
0: O, Jesus, almachtig gevoelig. Jera, zet mij aan op je kind.
1: Jesus, vader.
0: Jera, laat hem nou in Jesus' naam.
1: Jesus.
0: Jera, elke bloemen.
1: Jesus.
0: O, Jesus, is die ene wat voorzien. Je mag de vader spreken die karakter van de devil.
1: Ik
0: kom tegen jou waar de jaloezie aankomt. In Jesus' naam, vader, dank je almachtige koning. Kera raak nou ik ken onmiddellijk nou aan. Kera moet je instel niet. Raak om nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Kera waar je gedenkt daar zal ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jere, dank je, breek daar die banden van de devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Kera waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jere. Ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jere, kanseleer elke werke van die boze geesten, die gedachten van die duivel, en leken in die sporen. Jere, waar ik in vastgehoord, Jere. Jere, het is het plan van God, Jere. Jere, waar ik plan alles uitkomt. Jere, ons roep je, Jere. Zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraagt het in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem. En ons prijs je daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om voor hulle te beschermen.
2: FK

107 ongeveer 9 boomte. Kyk dit soms toe la 47 minute kyk dit moet ek nou kan of sies ek kon ke radio ekskefem dan te tang kyk kan ba 13 minute yem te tang ke ya kon kan om te program yang ke ya wa butil lo ke wala se ige ya qabin ngwa te program ik traffic kan ngwa program no ige kan to ge atlet am te ke

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs se mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente met atemika kwatamska. Nikuye odam o okomanya obe koma oha. Nikuye o a oya dibe ana komo kwei. Ta khunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwai para cha hibe na ti khode keri a. Komo kwei. Dala hika e mu. Tama hika ke. Cha kwai obe. Dia tahu sakit dia, kau bet, aman nak hutut tu, entah tinggal. Tu ah, Moses itu arah yang agib teka. Tu kau cehi sana kau je tek dia, kau bet, tama tinggal wak ya tak trom ski. Moses lagi ya nu, ya keri nai, Moses mukunya. Moses itu kau main total, niki keri nak kau, nen kau nate, dia ya kamu tu kau na, umur. Moses aqui já te nu, te ngade. Tu ika kwa chaka kwa te kwa tu Moses mkilapra. Moses manai, ka manai, ama che Moses ma lapra. Tu ate ki chaka kwa enku. Tan te usa te mu anya na kwa. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana kwa. Tu ka jauti, cha os wa tim ama. Kani ma tan ana kwa. Mar tu ate jirika sa kya kwa ama. Tetua kasa, Moses manai, lapera. Ndau kwa nengi aki tuo di na kasa. Moses mkisi kheri nae, kaka nae tuo te kiareka. Tomu ada temu anaiwe angaiki. Moses mkia kheri nae, ti abe kuwa damu kwae. Uto temi tuitu yaka aki ya kheri nae Moses mki. Moses mwe mwe hambe, te kaka na kiareka. Pasala muna di ngena ntuenda, nimkwambia nyungwe iki, amki ya kheri nahi awaga ntaka makungu gore tumuka temwa to anguji okay khakana to digwi drika kwe nako to disika cham chani ma chanam cham ka ma trek ama cham koma ma cha hi guji de yo yo khakatsa chani ma chanam ada dinga to muwe nde ho ngikawela amata tesi kheri nahi awaga tesi kheri nahi ke koma jigere kotse anki huta go nnete o digere totu nka wa totu nna na mibe ga tsa kunka de teya dawe tsa kuma kuma kuma tsa ha ga ntotana na se tsere te awaga ne nga da jigere te nga nga te ya tsa ka da jigere te nga na mibe ga si bere ga jigere te na dawe tsa na mibe ga ku te gere e to anta to a ka kuri te kai kwen te kai kwen tama teki kheri tei awoha ti as mezer vgite ya guyo te kerke kunte kerke te kunte tama teki kheri na kwa seku kheri na khunu tsa hi sa nyato kwa tsa hi no ngeki te twon kra hi twon tamo analisir ku adam kwa mi analisir na tam nyete ndau ndatsa koro ku kago na tsa muwa aku kago na tsa kwa ku kago ndatsa twitwi ku kago kwa kuti Nene hito temu tini kabo ya tekwe de tangube to mu adao zikheri na kana Moses o ka tingwe Moses makhawe o ka tingwe lapera ta Moses manxane basala muna tingena ntwenda kinxane ama tse imibe tsa mitse kani mati ama khoma ta nyoma mati dikunguta mitse twa hisa zikhandeta kani ma kan tse unu
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temu ndiwa ngaki miyeko ndiyokwana ncike yisezima ngiqala qala tatemusa ndiyokwana adwa ya ncintwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ncwaqo be anikwana to akwara anago tei kani miyeko ni yisezimiye ikwana a akwana yisezima qala tenge tingabe azakwa qeka yisezima qala ta anakwa yi no khatwa musa khatwa anakwa yisezara ta aba akwa kyara yi no yisezi akwa anekwa ya ncane Ako akwene kidure, kako anaye njao toro kwa yisezi mankwara, aja kwa huto kwa kumbe, nye kako akwa tinsi kwa emu kahari. Nukhodi leke, kani kwa na aha zi, kwa nkewu, kwa na akwa kwi tuye mnani. To ande waka yisezi kwa hirita. Kama mskuru seki, ohe. Kuto to hinga tin kwa alama, to koma akwa le adam, yisezi akia kwa hirita, kama mskuru seki, ohe. Nui ferisiki, ya kwa kare ane. Ata ni tekoma na kote ya ata ta. Na nina chama tekoma na ata. Takone ngeti minya njazi. Nina cha wogo. Gise sima anabe mkoma. Maki kheri reta cha wogo. Tungwa koma kheri gise sima kama abe kwana. Cha koma akwe cha akwe. Gise si mwicha ti. Kwe cha tumbe da dokoma. Ata msika. Cha ante dawa nicha tinta. Kamiende to. Yisasi ya kheri na hii dao chaka karayi. Toa teki ya kheri na hii dao. Yisasi mkoi nge. Nga mkukwa naka. Ya ngecha chukunye hii teki. Toa teka teki ono te kere kwiri nge chaka. A dao hee. Yisasi kawana ncha ya chaka karayi. Nga kwa na hee. Te hii kwe. Cha domi ye kukunye mkaya cha anu cha lapra. Cha nga mka koko kukunye mkaya cha lapra. Ti ngare te tukam te. Te lapra kwa cha karakama te ngebe kwa. Laperati chat oko kungu lapera muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako nja shama ko cha kungwe kwana nigo aki kungu kheri nako oti kwe kwana jaga kheri nako teko jeo go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsaganda ma go to ene to di tswere ma to ene kara mu yisesa sha inja Teki kheri na idawa. Niki ya kheri na ite. Moses mkisi kheri na ite. Maa Moses kie. Chani maa Moses kie inu. Saama kwa kwa ite. Nye mkoma nukure pa salamu na tingene nitu na ite. Maa ama kie. Chani maa ama kie inu. Ama kawana hakungu inza. Te hiye kwa kama. Chani maa cha kita maa cha aaro na takati. Akwa cha nye kata hita kata kio rekwe. To mwoto. Te lapara kwa omboro ngara teza chani maa te kawo. Tamaa. Borongara te tani na orosana ko ti komate to miye de anda ka to yin ko beta ma orosana ko na te la bra ko ni o ki ya hunu o borongara te o ku o he o am ku o he o na ti o he da ma ga te a ku ju ka ti na orosana ko mu yo orosana ko mu na ta borongara ti anda bere da o kheri na ko am ku tsa ko yin ko ti ise se ti ncam ka a go go tsa borongara Kwe mborongana sa doti treru kiankwa mako mboronga te goti ti gompu nega ti mube ti gompu ti shaf khasusen khamende do kene manja te shama kwe kyar ki go do che ga kumo kyar ti e ti kama te ma te kumo kyar do ti mode kyar gradu to te ku sitai ta te kher ga te kyar sen ya no Kawana te kun te sita itin te kun te ba yisa simza sana dawa suka te kun ka hindo te choma in pizza mgeni manako na onse father te yoga ha vaten di yemales lati nam kaila kwor lati kona kerek kom lati val geskit suwa sen di yemal netjo op di aarde gie ons vandaag ons dagelijkse brood en vergie ons skool suwa sen suwa geskele naas vergieven Alleen ons neen versoeken nie. Maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou dingade kwakuye. Cha mose mcha jam ginwema. Moe go kanye go iba.
Ganeza o de guanam ku, kenyaman damiye, cha o, ha omboronga, ha kenyam ki kasa na gu. Tapo, nimuwa ka ramuwa daunza kenyamati esama ho. Doabe, ni jagati de kheri. E mutyo nas de lifted, he da temiya ho. Toa, ise stes, kuruse ki ram, o ma ho, kewe anse ha. Tamate muye ni. Ya, aku zete kosa na guanu. Mandamia, Hamachaka, and Hamatuikus and Kum. Chadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and Ako, Hadogunu, Hamachaka Kum, Akoko. Ako and Linda get guns at Yuanis, Yen Yuanis Yen first near her. Mar as once on Sundas Belay, he has her thrown a referdeher. He vergeven ons on Sundas and Reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie. Gesondigheid nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te ahoja te mo. Nie kere tja. O korosan o e, die kere mde kune ki ga amiede. O korosan amu dinu, kadem borunga, e kawaka tun kawako, ka kere mki karano, kere maka kwarana makwa. Tamakamu tiyo, Nin here de Guanaga, Nidata here de Kanemata and Boronga, Takaban Boronga, dear Ogu Adaha. Amen. Dingate Kanem Quetoe, take a canem quet at this and go take a mano, take canem twasiva, canem quato tiha, take at the way quay carata, Tamarai into the caricate. Akhlua en Godi Vader. Die Almachtige, die Schepper van die Hemel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en zit aan de rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hij zal komen, om te oordeel, die wat nog leven, en die wat er reeds gesterven. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige leven. Ga dag het he. Dank je, Heer Jezus Christus, dat ons tijd het en geleendheid om u te komen aanbid. Heer, dan bid ik die mensen wat nog niet geleendheid het nie. Heer, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Het vraag engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Amen. Laat gaan nu. Daar hoe nu, denk aaka, koor ook na, gaan nu, ja, oor dat we tegen gaan.

0: mãe. E era mag e genade en de liefde van God ons Vader deur die werking van die Heilige Gees sal wees en bly in ons almal. Amen.
1: Ya tio tera prakhyanim a extra FMP. I have a question.
2: I'm

0: Sandra, waar is Klets? Kloppen en kloppen. Zij maken je open.
1: Nee, hoe moet ik weten? Ze is zeker bij het hospitaal.
0: Hij is klaar met het dak. Maar nog even gierderverf.
1: En jij gaat kloppen voor tubberetjes en koffie bij Klets?
0: Nee. Ik wou niet vast zeggen, ze amper klaar.
1: Ja, sure. Wil je koffie?
0: Broodje zal ook lekker wees.
1: Nee, ze gaat ook het.
0: Ik was toen gisteravond bij Rachel.
1: Zou iets gezegd over Pieter en Nico?
0: Ja, was maar net games wat hulle verkoop het.
1: Dus dat wat hy wou ook vertel het.
0: Ah, jy het die milies van hom teruggegee?
1: Nee, ek gaan dit hou.
0: Betaal sy skoolgeld dan mee?
1: Precies wat ek gedink
0: het. Ja. Ons hebben nog niks betaal jy het ons?
1: Ek het hulle gaan sien. Ons betaal die minimum.
0: Maar dan kan ons een bykie kost koop met die rest.
1: Wat is jy so geplan met Pieter sy geld?
0: Ek vraag my net, jy.
1: Maar wie heb je brood heen?
0: Oh, dat is eier.
1: Ik heb lekker beloning gekoopt.
0: Oh, dat klinkt lekker. Moet ze, Rachel klink of zij gesoord is.
1: Blij jij denk zo.
0: Oh, maar zij het moest nu werk.
1: Jij vergeet, zij is nog een verdomde kind.
0: Luister, ex op 16 in die huis uit destijds.
1: Ja, en kijk waar jij op geëindig.
0: Moet jij altijd die donker kant van dingen zien, Sal?
1: Ik is niet realistisch over die leven, Frans.
0: En van jy so realistisch is, as jy net sad.
1: Ek gaan nik sad nie, man.
0: Jy hou jouself opgesluit hier in die caravan, San. En al wat jy doen is worry. Jy worry oor die kinders, jy worry oor my.
1: Ek worry lang al nie meer oor jou nie. Dis jou koffie.
0: Ah, dankie. Jy was altyd so nie.
1: Huh? Hoe was ek, Frans?
0: Jy het geblom, jy was happy gewees.
1: Nou, miskien het ek vergeet wie die mens was.
0: Ah. Kom jy, Sam. A.A. toe vanavond.
1: Nee, ik help al bij die kostent.
0: Wat? Werk je nou voor hulle?
1: Dat is liefdadigheid, Frans.
0: Liefdadigheid. Zolang je niet thuis staan bij die tent, he.
1: Is jouw broertje. Ga verf kleed zich hier te vaar.
0: Dank je. Moet me niet aanjagen. Ik werk niet voor jou, ik werk voor Klets. Ik heb gedacht, ik ga van haar vragen of ik een blikkies kamer kan slapen. Net tot mijn rug beter is. Hij is vandaag weer zo zeer.
1: Als jy dink, sê gaan jou dadelijk blij. Haar droom jy seks laf, Frans.
0: Wel, nou vraag ek sommer vir blikkie self.
2: So, wat denk jy?
3: Jy het talent, Popla. Is jou voorin gedans?
2: Ek het ballet gedoen toe ek jonger was.
3: Ek hoop jy dink hier is ballet.
2: Ek weet wat het is, Moelman.
3: Of course, jy is ons nie een sponskind nie, he.
2: So wanneer kan ek begin?
3: Natasha sal eers moet leer om in die paal te dans, maar word jy nie te lang te vat nie. Jy is een natural.
2: So, ek slaag die audition.
3: Jy is in. Welcome to the family, Rachelkie de Beer.
2: As jy my nog een keer Rachelkie de Beer noem, gooi ek jou met een van my high heels moelies.
3: Ah, chillax, man, ek spot net. Kom, ek sê die licht af en dan gee ek jou lift na jou flat toe. Jy het seker nog geen Murky Sport gery nie, he?

0: ik zoek nog mijn tas.
1: Nou, kijk in die kast.
0: Maar die tentblaren heeft ik alles verloren.
1: Ik heb gezien, je kan je kleren in die caravan los.
0: Nou, dan moet ik op en af. Maybe moet je een beetje in die tent gaan slapen.
1: Ach, krijg je die das?
0: Dan kan je even voelen hoe het voelt, Sam.
1: Ons gaan laat is van AA, move it.
0: Ja, ik kom.
1: Kom hier, laat ik die das voor jou aanzetten, man.
2: Kan je nog knop?
1: Hou stil.
3: Je weet, dit is amper nu al 3 weken.
1: 3 weken wat?

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer Funny Face en voor haar was de Keith Whitley met When You Say Nothing At All. Kom ons luister nou na twee van John Denver se treffers.

Dit was John Denver met twee van sy eie treffers, The Cowboy and the Lady, as ook Take Me Home, Country Roads. Hier is Tanya Takke en naar Andries Vermeulen met 'n Samsung Country Keerspel.

Dit was Andries Vermeulen met 'n country keerspel en voor hom was dit Tanya Takke met haar 1973 snit What's Your Mama's Name. Onthou jy die een van George Jones?

Dit was die Traveling Wilburys met End of the Line. En voor hulle was dit Mark Knopfler met Cannibals. Hier is Eddie Rabbit en na hom is dit die Bellamy Brothers.

Dit was die Bellamy Brothers met Old Hippie. En voor hulle was dit Eddie Rabbit met sy eie 1980 lied I Love a Rainy Night. Kom ons luister nou na Freddie Fender, gevolg deur Roseanne Cash.

Dit was Roseanne Cash met haar eie 1981 treffer, 7 Heartache. Hierdie snit was haar eerste nummer 1 van 10 nummer 1 treffers op die Amerikaanse country treffersparade. En voor haar was dit Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ed Bruce, The Last Cowboy Song, as ook die Nashville Guitars met een instrumentale weergawe van Tom Dooley. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Bye.